Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

tot we samen zijn. We zullen weer gaan met het zweet op ons gezicht om alleen door te gaan in een loopgraaf zonder licht. We zullen

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemorgen, geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: KRC Genk heeft bewust gekozen voor de terugkeer van Jes Dorp als nieuwe hoofdtrainer. Volgens sportief directeur Dimitri de Conde moest de club na het onverwachte vertrek van Nicky Haaien snel schakelen. Maar wilden ze tegelijk een coach aanstellen die de ploeg opnieuw beter kan laten presteren. Dorp was beschikbaar, kent de club al goed en staat volgens de Conde bekend om zijn vermogen om een sterke teamgeest te creëren. Bovendien leefde binnen de club het gevoel dat zijn eerder verhaal in Genk nooit helemaal was afgerond. De Condé benadrukte ook dat Torps vertrek in 2020 vooral familiale redenen had in volle coronaperiode. De club had daar destijds begrip voor en respecteerde die beslissing. Torps zelf zegt dat hij meteen een goed gevoel had bij een terugkeer naar Genk. Hij gelooft dat hij de club opnieuw vooruit kan helpen en ziet veel potentieel met een talentvolle jonge spelersgroep en uitstekende infrastructuur. De Deense coach beseft dat sommige supporters nog teleurgesteld of sceptisch zijn na zijn eerdere snelle vertrek, maar hoopt hun vertrouwen terug te winnen met sterke resultaten. Hij onderstreept zijn ambitie om samen met de club opnieuw iets moois op te bouwen. Ook al rest hem slechts 3 weken voorbereiding op het nieuwe seizoen, waarin met het nieuwe format elk punt belangrijk is. Een 3-jarig jongetje is overleden na een zwaar verkeersongeval in Bilzen-Hoeselt. Het ongeval gebeurde woensdag voormiddag op de Eikaart, waar een auto om een nog onduidelijke reden achter op een fiets reed. Op de fiets zaten een 34-jarige vader en zijn zoontje in een kinderstoeltje. De kleuter werd in kritieke toestand naar het Zoll in Genk gebracht, maar overleed daar later aan zijn verwondingen. De vader raakte licht gewond. De autobestuurder legde een negatieve alcohol- en drugstest af. Zijn rijbewijs werd zoals gebruikelijk bij zware ongevallen voor 15 dagen ingetrokken. Het parket Limburg onderzoekt samen met een verkeersdeskundige de precieze omstandigheden van het ongeval. Vandaag loopt de temperatuur in Limburg weer vlot op tot meer dan 30 graden. Voorlopig zal dit wel voor het laatst zo zijn. Vanaf vrijdag breekt een periode met lagere temperaturen aan. In de loop van de namiddag kunnen er stapelwolken ontstaan. Over het zuiden van België zullen deze stapelwolken soms uitmonden in buien, maar de buien zullen niet tot Limburg geraken. De wind komt aan gemiddeld 2 tot 3 Beaufort uit het oosten.

heel Limburg. Digitaal op DAB+. Jouw leukste evergreens. Geniet van je dag. Dit is Ludo. Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

strand van Knokke-Heist is een man overleden nadat hij in zee in de problemen was geraakt. De hulpdiensten haalden hem uit het water en probeerden hem nog te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat. Het is nog niet duidelijk waarom de man in de problemen was gekomen, maar hij zwom in een verboden zone. Volvo Cars garandeert dat de fabriek in Gent de komende jaren kan open blijven. Het heeft daarover een akkoord met de federale en Vlaamse regering met financiële steun tot 119 miljoen euro. Met dat geld gaat Volvo investeren in innovatie en milieu- en klimaatvriendelijke productie. Maar die hangt wel af van welke modellen ze gaan bouwen in Gent. De verkoop van de EX30 valt al een tijdje tegen. Bij Volvo in Gent werken 6.500 mensen. In Limburg heeft de brandweer enkele natuurbranden moeten blussen. In Genk is wat 1 hectare aan natuur in de vlammen opgegaan. En ook in deels in Stockholm stond natuurgebied in brand. Daar kreeg de brandweer hulp vanuit de lucht met een politiehelikopter. En in Frankrijk is een verdachte officieel aangehouden voor brandstichting in het bos van Fontainebleau bij Parijs. Het is een vrijwillige brandweerman van 18. Hij bekende eerst dat hij met een aansteker en benzine wat takjes in brand stak, maar ontkent dat nu weer. Een tweede zegt dat hij per ongeluk brand heeft veroorzaakt nadat hij een sigaret heeft weggegooid. Iran en de VS hebben elkaar opnieuw bestookt met raketten voor de 5e nacht op rij. De VS viel meer dan 50 militaire doelen aan. Iran beantwoordde dat met Amerikaanse doelen in onder meer Bahrein, Kuwait en Jordanië. Volgens Iran zijn de voorbije week al meer dan 35 mensen omgekomen bij Amerikaanse aanvallen. We kennen de finale van het WK voetbal, Spanje-Argentinië. De Argentijnen versloegen Engeland met 1-2 na een bijzondere ommekeer in de slotfase, want Argentinië stond nog lang 1-0 achter. Engeland speelt zaterdag de kleine finale voor de derde plek tegen Frankrijk. Het is een laatste echt tropische dag met temperatuur tot 30 graden en veel zon. Vanaf morgen gaat het afkoelen, dan stijgt de kans op regen. In het weekend temperaturen vooraan de 20 graden.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde direct los. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en bio's.
0: Dat is Alvo.
1: Dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.

Yoksa umarım almazarım ise umarım. Ben.

0: heel Limburg. Digitaal op DAB+. Dit is Ludo. Ludo.
1: De wereld is een schouwtoneel. Elk heeft zijn rol, elk speelt zijn deel. En zo vond ik mijn fiancé in dat hutje bij de zee.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemorgen. Geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Vakantiewerking Imago in Hechtel Exel heeft opnieuw haar jaarlijkse Nacht van Imago georganiseerd. Daarbij konden 39 jongeren tussen 12 en 15 jaar van 8 uur 's avonds tot 8 uur 's ochtends deelnemen aan een groot nachtspel. Het thema was dit jaar Wicked, waarbij ook de monitoren zich hadden verkleed als personage uit de gelijknamige film. Deze nacht waren er verschillende pauzemomenten met eten en drinken, maar slapen was niet de bedoeling. In totaal zorgden een 20-tal monitoren ervoor dat de jongeren de hele nacht actief bleven. De activiteit is een van de speciale evenementen die Imago naast de gewone vakantiewerking organiseert. Zutenal breidt vanaf september de psychologische ondersteuning voor kinderen, jongeren en hun ouders uit. In het Huis van het Kind kunnen gezinnen vanaf 2 september terecht voor een eerste lijns psychologische hulp bij onder meer stress, emotionele problemen, schoolmoeilijkheden en andere mentale zorgen. De begeleiding wordt verzorgd door klinisch orthopedagoog Daphne Stouten, die 2 woensdagnamiddagen per maand consultaties zal houden. Volgens het gemeentebestuur moet het lokale aanbod de drempel naar professionele hulp verlagen en ervoor zorgen dat de problemen sneller worden aangepakt. Naast individuele gesprekken start Zutendaal dit najaar ook met gratis groepsessies. Jongeren tot en met 23 jaar en hun ouders hebben binnen de ELP-conventie recht op maximaal 10 gratis sessies. Vandaag loopt de temperatuur in Limburg weer vlot op tot meer dan 30 graden. Voorlopig zal dit wel voor het laatst zo zijn. Vanaf vrijdag breekt een periode met lagere temperaturen aan. In de loop van de namiddag kunnen er stapelwolken ontstaan. Over het zuiden van België zullen deze stapelwolken soms uitmonden in buien, maar de buien zullen niet tot Limburg geraken. De wind komt aan gemiddeld 2 tot 3 Beaufort uit het oosten.

jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loëtte Winters Verzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loëtte Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Wie slachtoffer wordt van phishing zal zijn geld binnenkort makkelijker kunnen terugkrijgen. Bevoegd minister Beenders dient daarvoor morgen een wetsvoorstel in. Banken beroepen zich nu vaak op grove nalatigheid van de klant. Bijvoorbeeld als je zelf je codes doorgegeven hebt via een valse link of de overschrijving bevestigd hebt met It's Me of je kaartlezer. Minister Beenders wil daar nu definitief komaf mee maken. In het wetsontwerp zal duidelijk omschreven staan wat een toegestane betaling precies is en wat niet. Vanaf deze maand kunnen meer baby's en kinderen getest worden op ontwikkelingsstoornissen, zoals autisme en ADHD. Vlaams minister van Welzijn Gené maakt daarvoor 2,25 miljoen euro extra vrij. De financiële steun gaat naar de Centra voor Ontwikkelingsstoornissen in Gent, Antwerpen, Brussel en Leuven. Samen zullen die elk jaar bijna 1300 extra onderzoeken kunnen uitvoeren. De wachttijden lopen fors op, terwijl de vraag naar zulke onderzoeken blijft stijgen. Volgens het Amerikaanse leger is de nieuwe aanvalsgolf op Iran voorbij. De Verenigde Staten en Iran bestookten elkaar voor de vierde opeenvolgende nacht. De Amerikanen vielen vooral doelen in het zuiden van Iran aan. Dat antwoordde met aanvallen op de golfstaten. De bedoeling was om de Iraanse controle over de strategisch belangrijke straat van Hormuz te breken. Volgens Iran hebben de Amerikaanse bombardementen de voorbije dagen aan zeker 35 mensen het leven gekost. Amerikaanse soldaten vanaf 30 jaar moeten voortaan elk jaar een testosterontest ondergaan. Dat heeft de Amerikaanse minister van Defensie Hegseth beslist. De test maakt deel uit van de jaarlijkse medische controle. Hegseth zegt dat hij daarmee de slagkracht van het leger op niveau wil houden. Een tekort aan testosteron kan onder meer leiden tot vermoeidheid en stemmingswisselingen. De screening is verplicht, maar een eventuele behandeling niet. Ook vandaag belooft een zonnige dag te worden. De temperatuur schommelt tussen 25 graden aan zee en 32 graden in het binnenland. Morgen zijn er meer wolken en is het iets minder warm. De volgende dagen gaat de temperatuur verder naar beneden.
1: Espresso.
2: Goedemorgen.
1: Koffiekletsen met Ludo Weijlen.

0: Een hele goede morgen allemaal. Een plaat met een bijna onuitspreekbare titel. The Day That Curly Billy Shut Down Crazy Sam McGee. Er zit een heel verhaal achter. De Hollies waren dat. Goedemorgen, welkom. Dit is alweer Espresso.
1: Espresso. Coffee time. Met de Ludowijn.
0: En vandaag wordt het een van de laatste echte warme dagen. Temperaturen tot 30 graden vandaag. Morgen zou het nog een goede 27 zijn. En vanaf zaterdag zou het normaal Belgisch weer worden met temperaturen tot 23 graden. Gezien dat wij als mensen gewoonte dieren zijn, kunnen we misschien toch overwegen om dan even de overjas uit de kast te halen aanstaande zaterdag en zondag. 21, 22 graden. We zijn het niet meer gewoon hier in Vlaanderen. Wat u wel van mij gewoon bent, is dat ik hoor u wat extra leuke muziek uitgezocht heb vanochtend. Onder andere van The Ventures, van Kylie Minogue en van Nancy Sinatra en Leigh Hazlewood.

Hilversum 3 met Herman van Veen. En toen bestond er nog niet, toen hij dat plaatje gemaakt had. Jawel, hij bestaat al lang hoor. Dat iconenstation uit Nederland, Hilversum 3, werd in het leven geroepen om een tegengas te geven tegen onder andere de zeezenders Noordzee en Veronica in Nederland. En het was eigenlijk de enige zender die er in Limburg vanuit het buitenland een beetje fatsoenlijk ontvangen was. Nog wel in stereo en op FM, zeg maar, daar hebben wij het vak geleerd bij de mannen van Hilversum 3. We luisterden ontzettend graag naar dat station en het was ook een totaal andere manier van radio maken dan wij hier bij ons op onze nationale radio gewoon waren. Ze hebben ons dus het vak geleerd, de mannen van Hilversum 3. En nu tijd voor Jackie James en Take My Heart.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde direct los. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en bio's.
0: Dat is Alvo.
1: Dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.

Karel Gott, en wat een stem heeft die man. Lady Carnival hoorde je uit 1968. Leuk dat je meeluistert naar Espresso en ook leuk dat je meeslurpt aan je tasje koffie. Mag ook een theetje zijn of het kan ook een frisdrank zijn. Een frisdrank zijn, beter gezegd, met deze warme temperaturen. En als je dan toch een frisdrankje drinkt uit een glazen flesje, geef dan zo snel mogelijk het flesje terug. Want de leveranciers zitten zonder leeggoed om te spoelen en opnieuw te vullen. Dus vandaar. Ik zou zeggen, ga eens even kijken in de kelder of je nog wat glaswerk heeft staan waar drank in kan en waar een teruggave recht op zit, of statiegeld zoals het heet. En breng het snel naar de winkel, want ze hebben ze nodig bij deze. Tenminste, dat staat in de krant vandaag. En nu, The Intruders.

Guido Belcanto maakte van Summer Wine een echte toverdrank. Jawel, dat was hem, de man met de lange vlechten en ook wel de mooie muziek. Tijd voor drie op de rij. We beginnen met La Compagnie Créole. Et c'est bon pour le moral.

espresso. Bij een heerlijke kop koffie, terug naar de jeugdjaren van de populaire muziek. Uw gastheer, zoals altijd, Ludo Wijn.

Een leuk muzikaal intermezzo zo in het midden van Espresso op deze donderdagochtend 16 juli. Walk, Don't Run van The Ventures, daarvoor Audrey Landers met Manuel Goodbye. En we begonnen het drie luik met La Compagnie Créole de la France et C'est bon pour le moral. Nu tijd voor een beetje magische momenten met Perry Como.

De mannen van Hum & Hummets wilden de schoolmoeder, Mrs. Brown, een beetje goed stemmen, want ze zongen over de mooie dochter die ze heeft. Mrs. Brown, you got a lovely daughter. Het nummer kwam uit 1965. En nu hebben we de Everly Brothers voor u klaarstaan met een stukje prachtig close harmony gezang, Crying in the Rain.

Sister Golden Hair van Amerika. En ik weet niet of u gisteren naar het voetbal gekeken heeft. Dan heeft u waarschijnlijk ook gezien, tenminste als u aandachtig gekeken heeft, dat de opper Rolling Stone Mick Jagger zeker 10 seconden close-up in beeld was tijdens de voetbal. Hij was er dus ook om te kijken en te supporteren voor de Engelsen. Maar ik denk dat hij niet zo'n leuke avond gehad heeft. Want de Engelsen hebben verloren van Argentinië. En dat betekent dat ze uitgeschakeld zijn voor de finale. Ze spelen de Troostings dan maar tegen Frankrijk als troostprijs, maar de grote finale aanstaande zondag, dat gaat tussen Spanje en Argentinië. Zullen we Jagger een beetje troosten en een plaatje van hem draaien? Doen we toch?

Uit het begin van hun carrière, de Rolling Stones met Jumping Jack Flash. Ondertussen gaan ze al 6 decennia mee en hebben ze onlangs deze week nog een nieuw studioalbum uitgebracht. Het 25ste in de rij, dus dat kan tellen als carrière, niet waar. Ondertussen zie ik dat het bijna 10 uur is. Ik zeg dus samen met Jim Reeves, adios amigos. Graag tot morgen.

grootste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Wie slachtoffer wordt van phishing zal zijn geld binnenkort makkelijker kunnen terugkrijgen. Bevoegd minister Beenders dient daarvoor morgen een wetsvoorstel in. Banken beroepen zich nu vaak op grove nalatigheid van de klant. Bijvoorbeeld als je zelf je codes doorgegeven hebt via een valse link of de overschrijving bevestigd hebt met It's Me of je kaartlezer. Minister Beenders wil daar nu definitief komaf mee maken. In het wetsontwerp zal duidelijk omschreven staan wat een toegestane betaling precies is en wat niet. Vanaf deze maand kunnen meer baby's en kinderen getest worden op ontwikkelingsstoornissen, zoals autisme en ADHD. Vlaams minister van Welzijn Gené maakt daarvoor 2,25 miljoen euro extra vrij. De financiële steun gaat naar de Centra voor Ontwikkelingsstoornissen in Gent, Antwerpen, Brussel en Leuven. Samen zullen die elk jaar bijna 1300 extra onderzoeken kunnen uitvoeren. De wachttijden lopen fors op, terwijl de vraag naar zulke onderzoeken blijft stijgen. Volgens het Amerikaanse leger is de nieuwe aanvalsgolf op Iran voorbij. De Verenigde Staten en Iran bestookten elkaar voor de vierde opeenvolgende nacht. De Amerikanen vielen vooral doelen in het zuiden van Iran aan. Dat antwoordde met aanvallen op de golfstaten. De bedoeling was om de Iraanse controle over de strategisch belangrijke straat van Hormuz te breken. Volgens Iran hebben de Amerikaanse bombardementen de voorbije dagen aan zeker 35 mensen het leven gekost. Amerikaanse soldaten vanaf 30 jaar moeten voortaan elk jaar een testosterontest ondergaan. Dat heeft de Amerikaanse minister van Defensie Hegseth beslist. De test maakt deel uit van de jaarlijkse medische controle. Hegseth zegt dat hij daarmee de slagkracht van het leger op niveau wil houden. Een tekort aan testosteron kan onder meer leiden tot vermoeidheid en stemmingswisselingen. De screening is verplicht, maar een eventuele behandeling niet. Ook vandaag belooft een zonnige dag te worden. De temperatuur schommelt tussen 25 graden aan zee en 32 graden in het binnenland. Morgen zijn er meer wolken en is het iets minder warm. De volgende dagen gaat de temperatuur verder naar beneden.
1: Lunchbox. De weetjestrommel van Geert de Knut.

You've Lost That Loving Feeling, dat waren die Righteous Brothers hier op Radio Ludo tot 7:30 over 10. Donderdag 16 juli, goedemorgen. Tot 12 uur doen we dat met Lunchbox. Elke werkdag trouwens hier op de radio, na de lekkere koffie van Ludo Wijnen. En ook vandaag is dat Next

16 juli vandaag, internationale dag van de slang. Er zijn meer dan 3000 soorten slangen en de meeste mensen zijn er bang voor. Slangen zijn echter vaker banger voor mensen dan andersom. Slechts 375 soorten van alle slangen zijn giftig en de meeste daarvan wonen in Azië en Australië. We kunnen allemaal beamen dat het fascinerende dieren zijn. En daarom deze dag, 16 juli, ieder jaar, de Werelddag van de Slang.

0: Kleintiertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: Ik wil naar diertjes kijken.
1: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Curinga Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

De band Crossed in 71 in San Bernardino met de trombone van Edith Ewan, daarvoor nog eens bij Radio Luto. Jane Birkin herdenken wij vandaag op 16 juli. Zij stierf op een 16 juli in de tijd. En straks meer over het leven en het overlijden van de actrice en muzikante Jane Birkin ook. Nu Fats Domino op Luto. I went to walk you home.

0: stem die ons raakte, een talent dat ons inspireerde. Vandaag staan we stil bij de sterfdatum van een icoon met blijvende impact.
1: 16 juli, we herdenken vandaag de Brits-Franse actrice, zangeres en het model Jane Birkin, die op 16 juli 2023 op 76-jarige leeftijd overleed. Birkin werd in de jaren 60 bekend met films in de Franse cinema en groeide uit tot een cultureel icoon in Frankrijk. Birkin had ook een muzikale carrière en nam samen met Serge Gainsbourg het controversiële en beroemde duet Je t'aime moi non plus op, dat wereldwijd veel aandacht trok. Naast haar werk in de film en muziek werd ze de naamgeefster van de beroemde Birkin bag van Hermès. Ze stond bekend om haar natuurlijke stijl, artistieke veelzijdigheid en een sterke band met de Franse cultuur. Jane Birkin wordt herinnerd als een van de meest invloedrijke en herkenbare figuren in de Europese popcultuur. Een herinnering vandaag aan Jane Birkin.

Ik denk dat we overtuigd zijn, hè? Are You Sure? Zeker weten. The Allisons. Heerlijk liedje uit de vroege 60s. Met Mieke en Bendit daarvoor. En To Make You Feel My Love. Een song die ook Adele heeft gecoverd doorheen de tijd. Wondermooi trouwens. We trekken eens samen naar Lommel, naar het buurthuis De Hanekap. Er is vanavond om 6:30 tot 8:30 een bloedcollecte, Lut Hommel. Jouw donatie in Lommel is echt nodig. Maak nu je afspraak via rodekruis.be of bel gratis 0800 77700. Voor meer informatie over bloedgeven kan je terecht bij de verantwoordelijke Bloed Lommel op het mailadres bloed@lommel.rodekruis.be. Geef voor elkaar. Bloedgeven doet leven. Bloedcollecte in Lut Lommel vanavond van 6:30 tot 8:30.

Monsieur Bécaud, met zijn typische Franse diepe stem, hein? Gilbert Bécaud, c'est en septembre. En dan wordt nog eens de vrolijkheid van Mr. Walkie Talkie uit Nederland. Be my woogie boogie baby. Radio Ludo doorheen de zomer. Meer muziek en minder gepraat op de radio. En dat kan ook met de Kenneth Heat. Going up the country.

Sinds de jaren 90 gaat deze meneer door het leven als Yusuf Islam. Hij heeft zich bekeerd tot de islam in der tijd. Hè? Cat Stevens met Lady Den Barville op Radio Luto. En ik heb het hier daarvoor nog eens. Het is bijna 11 uur. Straks het regionieuws om 11 uur hier op de radio. En tot die tijd nog de havens en stations van Erik van Eigen. En dit liedje van Marcia Hines, Your Love Still Bring Me To My Knees, uit de zomer van 1981.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: KRC Genk heeft bewust gekozen voor de terugkeer van Jes Dorp als nieuwe hoofdtrainer. Volgens sportief directeur Dimitri de Conde moest de club na het onverwachte vertrek van Nicky Haaien snel schakelen. Maar wilde ze tegelijk een coach aanstellen die de ploeg opnieuw beter kan laten presteren. Dorp was beschikbaar, kent de club al goed en staat volgens de Conde bekend om zijn vermogen om een sterke teamgeest te creëren. Bovendien leefde binnen de club het gevoel dat zijn eerder verhaal in Genk nooit helemaal was afgerond. De Condé benadrukte ook dat Torps vertrek in 2020 vooral familiale redenen had in volle coronaperiode. De club had daar destijds begrip voor en respecteerde die beslissing. Torps zelf zegt dat hij meteen een goed gevoel had bij een terugkeer naar Genk. Hij gelooft dat hij de club opnieuw vooruit kan helpen en ziet veel potentieel met een talentvolle jonge spelersgroep en uitstekende infrastructuur. De Deense coach beseft dat sommige supporters nog teleurgesteld of sceptisch zijn na zijn eerdere snelle vertrek, maar hoopt hun vertrouwen terug te winnen met sterke resultaten. Hij onderstreept zijn ambitie om samen met de club opnieuw iets moois op te bouwen. Ook al rest hem slechts 3 weken voorbereiding op het nieuwe seizoen, waarin met het nieuwe format elk punt belangrijk is. Een 3-jarig jongetje is overleden na een zwaar verkeersongeval in Bilzen-Hoeselt. Het ongeval gebeurde woensdag voormiddag op de Eikaart, waar een auto om een nog onduidelijke reden achterop een fiets reed. Op de fiets zaten een 34-jarige vader en zijn zoontje in een kinderstoeltje. De kleuter werd in kritieke toestand naar het Zoll in Genk gebracht, maar overleed daar later aan zijn verwondingen. De vader raakte licht gewond. De autobestuurder legde een negatieve alcohol- en drugstest af. Zijn rijbewijs werd zoals gebruikelijk bij zware ongevallen voor 15 dagen ingetrokken. Het parket Limburg onderzoekt samen met een verkeersdeskundige de precieze omstandigheden van het ongeval. Vandaag loopt de temperatuur in Limburg weer vlot op tot meer dan 30 graden. Voorlopig zal dit wel voor het laatst zo zijn. Vanaf vrijdag breekt een periode met lagere temperaturen aan. In de loop van de namiddag kunnen er stapelwolken ontstaan. Over het zuiden van België zullen deze stapelwolken soms uitmonden in buien, maar de buien zullen niet tot Limburg geraken. De wind komt dan gemiddeld 2 tot 3 Beaufort uit het oosten.
4: Ludo. Lunchbox. De weetjestrommel. Geert de Knut.

17 jaar geleden heeft hij ons verlaten. Michael Jackson, hier uit zijn jonge jaren nog eens toen hij nog krulhaar had. Rocking Robin Michael Jackson op de radio. Het is 10:35. Tot 12:00 lunchbox met Charles Aznavour onder meer dit uur. Ook de band C'est Tout uit Nederland. En Peter Schilling met Major Tom mag je nog eens verwachten. In de krant hebben we het zo dadelijk over een man in de Verenigd Koninkrijk die de lotto won en op die manier belandde in het ziekenhuis. En nu Stevie Wonder.

Hier een opvallend nieuwsfeit uit de krant. Een Brit heeft een kraslot gewonnen met de prijs van 1 miljoen pond. De winnaar vierde het 3 maanden lang tot hij uiteindelijk in het ziekenhuis belandde. Feesten, drank en plezier namen volledig de overhand na de grote winst. Hij raakte uitgeput en moest medisch worden behandeld vanwege overmatige festiviteiten. De krant noemt het een voorbeeld van hoe plots rijk worden ook risico's kan hebben. Vrienden en familie reageerden zowel verbaasd als bezorgd op het nieuws. Wat begon met een droomwinst van 1 miljoen pond, eindigde met een dure en helse nasleep in het ziekenhuis voor een Brit die een kraslotje won van 1 miljoen pond.

0: Zeg, schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht. Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

Het was echt de allergrootste hit van die Britse Rubet. Toen in 1974 met Sugar Baby Love. Met Peter Chilling daarvoor nog eens een Major Tom op Luthor. De opening van de Mont Blanc-tunnel herdenken wij vandaag op 16 juli. Dat is een nieuwsfeit in de tijd voor zometeen. Chuck Berry, die heeft eerst nog eens het woord.

0: Wat gebeurde er op deze dag, jaren geleden? Grote momenten, kleine weetjes. Nieuws dat ooit de wereld verbaasde.
1: Dag op dag in de tijd, 16 juli vandaag. In 1965 werd de Mont Blanc-tunnel officieel geopend. Een belangrijke mijlpaal in de verbinding tussen Frankrijk en Italië. De tunnel loopt onder de Mont Blanc, de hoogste berg van de Alpen, en verbindt Chamonix in Frankrijk met Courbevoie in Italië. Met een lengte van ruim 11,6 kilometer was het destijds een van de langste autotunnels ter wereld. De bouw duurde 8 jaar en vereiste geavanceerde technieken vanwege de moeilijke geologische omstandigheden. De Mont Blanc-tunnel maakte het mogelijk om het hele jaar door snel goederen en mensen te vervoeren tussen Noord- en Zuid-Europa. Het was niet alleen een technologisch hoogstandje, maar ook een krachtig symbool van Europese samenwerking. Tot op vandaag blijft de tunnel een essentiële verkeersader in de Alpenregio. De officiële opening van de Mont Blanc-tunnel op 16 juli 1965.
2: Ils sont venus, ils sont tous là, dès qu'ils ont entendu ce

The Kinks op Ludo, Tired of Waiting for You. Met daarvoor nog eens die Italo disco die West-Europa overtrof in het midden van de jaren 80. I Like Chopin in Gazebo. De weetjestrommel met zijn dadelijk onverklaarbare geluiden. Waar hebben we een weetje over? Na deze Nederlandse C2 zat hij in één grote zomerhit en toen was het voorbij. Midden in de 90s met de tandenborstel Jive.

0: Leuke weetjes, grappig en raar. Soms zo bizar dat je denkt, echt waar? Op de radio elke keer een verrassing. Uit de weetjestrommel natuurlijk.
1: Soms ervaren we bizarre geluidsfenomenen. En dat gebeurt ook in de regio rond Kantelborn in Zuidoost-Limburg. Het is al een lange tijd een onderwerp van mysterie door de bizarre geluidsfenomenen die daar regelmatig worden gehoord. Mensen hebben melding gemaakt van onverklaarbare geluiden die vaak beschreven worden als het geluid van onzichtbare machines of zelfs rituele muziek. Deze geluiden komen vooral 's nachts voor en worden soms verward met geluiden van oude militaire experimenten die tijdens de Tweede Wereldoorlog in de regio plaatsvonden. Hoewel sommige wetenschappers en historici beweren dat deze geluiden te maken hebben met de geografische eigenschap van de omgeving, blijft de oorsprong van het fenomeen onduidelijk. Het blijft dus een raadsel dat het dorp en de omliggende gebieden blijft fascineren. De regio rond Kantelborn, Zuidoost-Limburg, al lange tijd onderwerp van mysterie door bizarre geluidsfenomenen.

Nick McKenzie is ook een 70s man, hè? 1973. When is when? En er is geen twijfel over. En net dat liedje draaiden we hier nog eens op de radio. Bijna 12 uur, donderdagmiddag. Straks om 5 uur Koen Baks in de radio met Hallo Limburg. Uit een thuistips uit onze provincie. En nu nog eens Maggie McNeil. Dat was Sjouke Spijker, maar dat was haar artiestennaam, Maggie McNeil. Met Amsterdam, een ode aan de hoofdstad van Nederland. Morgen meer vanaf 10 uur. Ik hoor je graag dan opnieuw.

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: De Willy Nasens Groep investeert de komende jaren 52 miljoen euro in de uitbreiding en modernisering van haar betonfabrieken Tripan en Altaan in Dilzen-Stokkum. Met de investering wil het bedrijf de productie sneller en efficiënter maken door onder meer in te zetten op automatisering en robots. De werken worden gespreid over 3 jaar, zodat de productie gewoon kan blijven doorgaan. In de fabriek van Tripan wordt de capaciteit en de oppervlakte verdubbeld. De betonfabrieken maken deel uit van de industriebouwtak van de Willy Nasens Groep, die na het overlijden van oprichter Willy Nasens wordt voortgezet door zijn familie. Hasselt krijgt er vanaf vrijdag een nieuwe aardbeien drive-in bij. Op de parking van Kinepolis opent Sweetberry Drive-in officieel de deuren. Zaakvoerder Niels Steegmans uit Bilzen verhuist zijn succesvolle concept na een proefperiode in Zoetendaal naar de Limburgse hoofdstad. Bezoekers kunnen er terecht voor aardbeien met chocolade, maar ook voor onder meer wafels, ijsjes en milkshakes. Volgens de uitbaters blijft de vraag naar zulke zoete seizoensproducten groot. Ook bestaande aardbeien drive-ins in Borgloon en Lommel bevestigen dat de populariteit van het concept onverminderd aanhoudt. Vandaag loopt de temperatuur in Limburg weer vlot op tot meer dan 30 graden. Voorlopig zal dit wel voor het laatst zo zijn. Vanaf vrijdag breekt een periode met lagere temperaturen aan. In de loop van de namiddag kunnen er stapelwolken ontstaan. Over het zuiden van België zullen deze stapelwolken soms uitmonden in buien, maar de buien zullen niet tot Limburg geraken. De wind komt aan gemiddeld 2 tot 3 Beaufort uit het oosten.

0: diertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: We gaan naar diertjes kijken.
1: Oh, sinds we bij Tom & Co. geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co. vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen.

0: Dierenhandel & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Dom & Co.
1: Achter Bloemen Thomas in Curinga-Hasselt.
0: Alles aan beestige prijzen.
2: Papa!

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Er is opnieuw ongerustheid over een aantal soorten squishy speelgoed die bij ons te koop zijn, waaronder de populaire squishy dumplings. Kleurrijke stressballetjes zijn dat. Een aantal consumenten dienden klacht in over een opvallende chemische geur. In buurlanden wezen analyses al uit dat het speelgoed te veel benzeen bevat of dat bepaalde stoffen de luchtwegen irriteren. De FOD-economie is een onderzoek gestart. In Basel in het Waasland is een fietser levensgevaarlijk gewond na een verkeersongeval op een gewestweg. De man van 72 werd meters ver weggeslingerd nadat een auto hem aanreed bij een inhaalmanoeuvre. De fietser stak op dat moment de rijbaan over. De brand in het natuurgebied in Dilsen-Stokkum is vanochtend weer opgeflakkerd. Het gaat om ondergrondsvuur dat bovengronds voor kleine vlammen en smeulende aarde zorgt. De brand was gisteravond laat ontstaan, zowat gelijktijdig met de natuurbrand in Genk. Het parket onderzoekt beide branden. Het gaat mogelijk om een dubbele brandstichting. Ouders die voor hun kinderen voorrang willen in Nederlandstalige scholen in Brussel zullen vanaf het schooljaar 2027-2028 hun kennis van het Nederlands moeten bewijzen. Het Vlaams parlement heeft die maatregel goedgekeurd. Concreet betekent bewijzen dat minstens één ouder Nederlands kan lezen, schrijven en spreken op taalniveau B2. Een mondelinge test volstaat niet langer. Onderwijsminister De Mier nam het initiatief nadat Vlaamse ouders in de hoofdstad geen plaats meer vonden voor hun kinderen in het Nederlandstalig onderwijs. In de Democratische Republiek Congo hebben onderzoekers een nieuwe apensoort ontdekt. Dat is erg uitzonderlijk. Het is nog maar de vijfde nieuwe soort die in 75 jaar tijd in Afrika ontdekt is. Er ging jaren onderzoek aan vooraf om de soort precies te duiden. De soort krijgt de naam Likweli, weegt zo'n 7 kilo en heeft een lange staart en dikke oranje lippen. Biologen delen hem in bij de zwart-witte franje-apen. Het is onduidelijk hoe groot of klein de populatie is. Zonnig en warm tot 24 graden aan zee en 28 tot 30 elders. Later op de dag meer wolken en in het zuiden kans op onweer. Vanaf morgen enkele graden koeler, maar in Vlaanderen nog altijd geen regen.

0: Kleintiertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: Ik wil naar diertjes kijken.
1: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Curinga Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag, geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Vakantiewerking Imago in Hechtel Exel heeft opnieuw haar jaarlijkse Nacht van Imago georganiseerd. Daarbij konden 39 jongeren tussen 12 en 15 jaar van 8 uur 's avonds tot 8 uur 's ochtends deelnemen aan een groot nachtspel. Het thema was dit jaar Wicked, waarbij ook de monitoren zich hadden verkleed als personage uit de gelijknamige film. Tijdens de nacht waren er verschillende pauzemomenten met eten en drinken, maar slapen was niet de bedoeling. In totaal zorgden een 20-tal monitoren ervoor dat de jongeren de hele nacht actief bleven. De activiteit is een van de speciale evenementen die Imago naast de gewone vakantiewerking organiseert. Zoetendal breidt vanaf september de psychologische ondersteuning voor kinderen, jongeren en hun ouders uit. In het Huis van het Kind kunnen gezinnen vanaf 2 september terecht voor een eerste lijns psychologische hulp bij onder meer stress, emotionele problemen, schoolmoeilijkheden en andere mentale zorgen. De begeleiding wordt verzorgd door klinisch orthopedagoog Daphne Stouten, die 2 woensdagnamiddagen per maand consultaties zal houden. Volgens het gemeentebestuur moet het lokale aanbod de drempel naar professionele hulp verlagen en ervoor zorgen dat de problemen sneller worden aangepakt. Naast individuele gesprekken start Zoetendaal dit najaar ook met gratis groepsessies. Jongeren tot en met 23 jaar en hun ouders hebben binnen de ELP-conventie recht op maximaal 10 gratis sessies. Vandaag loopt de temperatuur in Limburg weer vlot op tot meer dan 30 graden. Voorlopig zal dit wel voor het laatst zo zijn. Vanaf vrijdag breekt een periode met lagere temperaturen aan. In de loop van de namiddag kunnen er stapelwolken ontstaan. Over het zuiden van België zullen deze stapelwolken soms uitmonden in buien, maar de buien zullen niet tot Limburg geraken. De wind komt aan gemiddeld 2 tot 3 Beaufort uit het oosten.

0: Kleintiertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: Ik wil naar diertjes kijken.
1: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Curinga Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

De code voor droogte in Vlaanderen is opgeschaald naar oranje. Dat heeft de droogtecommissie beslist om de watervoorraden te beschermen. Ze neemt voorlopig nog geen extra maatregelen. Minister van Omgeving Broens vraagt wel om spaarzaam om te gaan met drinkwater en het bijvoorbeeld niet te gebruiken om je tuin te besproeien, zwembaden te vullen of je auto te wassen. De droogtecommissie blijft de situatie opvolgen. Als het nodig is, kunnen er later wel nog extra maatregelen komen. De droogte veroorzaakt ook problemen voor het vrachtverkeer op rivieren en kanalen. Door de lage waterstand kunnen schepen op sommige plaatsen minder diep varen. Daardoor nemen ze zowat 10% minder vracht mee. Op verschillende waterwegen moeten schepen bovendien in groep door de sluizen. Zo moeten die minder vaak open en dicht, waardoor er minder water naar zee stroomt. De industrie en de bouw doen het niet goed. Er zijn in die sectoren 13.000 banen minder dan in diezelfde periode vorig jaar. HR-dienstverlener SD Works wijt dat onder meer aan de hogere energieprijzen en de zwakke economie. Ook de komende maanden beloven weinig beterschap. Sommige bedrijven hebben al laten verstaan dat ze minder personeel zullen aanwerven en meer mensen zullen ontslaan. De dienstensector scoort dan weer opvallend beter. Onder meer in het transport, de handel en de horeca zijn er 14.000 jobs bijgekomen. Benzine wordt morgen opnieuw duurder. Voor benzine 95 betaal je vanaf dan ruim 5 cent per liter meer. 1 liter kost dan bijna 2 euro, de hoogste prijs sinds eind mei. In verschillende Oekraïnse steden hebben mensen betoogd tegen het ontslag van de populaire minister van Defensie Fedorov. Hij was nog maar 6 maanden aan de slag. Het is niet duidelijk waarom hij moet vertrekken. De betogers willen dat president Zelensky terugkomt op zijn beslissing. Het blijft vrij zonnig en warm met maxima rond 30 graden in het binnenland. In het zuidoosten is een onweersbui mogelijk. Morgen starten we grijs. Na de middag gaat de zon opnieuw schijnen bij een graad of 28.

verliep. Ze was mooi en heel timide, Nathalie. Het Rode Plein was heel mooi wit.

Ik dacht bij mezelf, nu gaan we naar het graf van Lenin en dan met haar naar café Pushkin. Mooi, wat is Moskou mooi. Het Rode Plein was verlaten,

was voorbij. Nee, niet meer naar het graf van Lenin. En ook niet meer naar Café Pushkin. Nee, nee, dat moest niet meer. Wat lijkt mijn leven nu zo leeg. Maar weet dat ik op een dag in Parijs hoop haar gids te mogen wezen, Nathalie.

0: diertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: We gaan naar diertjes kijken.
1: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Kuringen Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

0: Zeg, schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht. Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: De Willy Nasens Groep investeert de komende jaren 52 miljoen euro in de uitbreiding en modernisering van haar betonfabrieken Tripan en Altaan in Dilzen-Stokkem. Met de investering wil het bedrijf de productie sneller en efficiënter maken door onder meer in te zetten op automatisering en robots. De werken worden gespreid over 3 jaar, zodat de productie gewoon kan blijven doorgaan. In de fabriek van Tripan wordt de capaciteit en de oppervlakte verdubbeld. De betonfabrieken maken deel uit van de industriebouwtak van de Willy Nasens Groep, die na het overlijden van oprichter Willy Nasens wordt voortgezet door zijn familie. Hasselt krijgt er vanaf vrijdag een nieuwe aardbeien drive-in bij. Op de parking van Kinepolis opent Sweetberry Drive-in officieel de deuren. Zaakvoerder Niels Steegmans uit Bilzen verhuist zijn succesvolle concept na een proefperiode in Zoetendaal naar de Limburgse hoofdstad. Bezoekers kunnen er terecht voor aardbeien met chocolade, maar ook voor onder meer wafels, ijsjes en milkshakes. Volgens de uitbaters blijft de vraag naar zulke zoete seizoensproducten groot. Ook bestaande aardbeien drive-ins in Borgloon en Lommel bevestigen dat de populariteit van het concept onverminderd aanhoudt. Vandaag loopt de temperatuur in Limburg weer vlot op tot meer dan 30 graden. Voorlopig zal dit wel voor het laatst zo zijn. Vanaf vrijdag breekt een periode met lagere temperaturen aan. In de loop van de namiddag kunnen er stapelwolken ontstaan. Over het zuiden van België zullen deze stapelwolken soms uitmonden in buien, maar de buien zullen niet tot Limburg geraken. De wind komt aan gemiddeld 2 tot 3 Beaufort uit het oosten.

0: jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loëtte Winters Verzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loëtte Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.
1: Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaning producten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

De code voor droogte in Vlaanderen is opgeschaald naar oranje. Dat heeft de droogtecommissie beslist om de watervoorraden te beschermen. Ze neemt voorlopig nog geen extra maatregelen. Minister van Omgeving Broens vraagt wel om spaarzaam om te gaan met drinkwater en het bijvoorbeeld niet te gebruiken om je tuin te besproeien, zwembaden te vullen of je auto te wassen. De droogtecommissie blijft de situatie opvolgen. Als het nodig is, kunnen er later wel nog extra maatregelen komen. De droogte veroorzaakt ook problemen voor het vrachtverkeer op rivieren en kanalen. Door de lage waterstand kunnen schepen op sommige plaatsen minder diep varen. Daardoor nemen ze zowat 10% minder vracht mee. Op verschillende waterwegen moeten schepen bovendien in groep door de sluizen. Zo moeten die minder vaak open en dicht, waardoor er minder water naar zee stroomt. De industrie en de bouw doen het niet goed. Er zijn in die sectoren 13.000 banen minder dan in diezelfde periode vorig jaar. HR-dienstverlener SD Works wijt dat onder meer aan de hogere energieprijzen en de zwakke economie. Ook de komende maanden beloven weinig beterschap. Sommige bedrijven hebben al laten verstaan dat ze minder personeel zullen aanwerven en meer mensen zullen ontslaan. De dienstensector scoort dan weer opvallend beter. Onder meer in het transport, de handel en de horeca zijn er 14.000 jobs bijgekomen. Benzine wordt morgen opnieuw duurder. Voor benzine 95 betaal je vanaf dan ruim 5 cent per liter meer. 1 liter kost dan bijna 2 euro, de hoogste prijs sinds eind mei. In verschillende Oekraïnse steden hebben mensen betoogd tegen het ontslag van de populaire minister van Defensie Fedorov. Hij was nog maar 6 maanden aan de slag. Het is niet duidelijk waarom hij moet vertrekken. De betogers willen dat president Zelensky terugkomt op zijn beslissing. Het blijft vrij zonnig en warm met maxima rond 30 graden in het binnenland. In het zuidoosten is een onweersbui mogelijk. Morgen starten we grijs. Na de middag gaat de zon opnieuw schijnen bij een graad of 28.

het is nog niet echt het moment om zware inspanningen te leveren, maar een twist, die kon er misschien toch wel af, dankzij Jerry Lee Lewis in deze Good Golly Miss Molly. Bijzonder goede namiddag en welkom alweer in de voorlaatste Hallo Limburg van deze week. Het is donderdag 16 juli, we blijven bij je tot vanavond 6 uur en nu naar Lisa Delbo en Lily Marleen.

Nou, deze man wordt gezien als een van de eerste echte pop-iconen van de Lage Landen. Hij werd wereldberoemd in eigen land dankzij het boegbeeld zo'n beetje. Het langharig boegbeeld van de Amsterdamse beatgroep The Outsiders. En later ging hij solo en scoorde een paar dikke hits. Denk aan Miss Wonderful, Bridges Are Burning en ook deze Let's Dance. Dat was Wally Tax.

0: Kleintiertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: Kleintiertjes kijken.
1: Goh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Kuringen Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

Dat is een welbekend melodietje dat veelvuldig in diverse films werd gebruikt. Ook bij de jongere generatie is het gekend als een deuntje dat met de regelmaat opdook in de animatieserie The Simpsons. Deze van Herb Albert en The Spanish Flea.

twee wereldsterren samen op één single. Dat waren Kiki Dee en Sir Elton John in Don't Go Breaking My Heart. Dan naar Genk, want de nieuwe aanpak tegen de rattenoverlast die werpt duidelijk zijn vruchten af. Want sinds begin dit jaar werden er al zo'n 760 ratten gevangen met 50 digitale gifvrije rattenvallen die verspreid over de stad staan. Tegelijk daalde ook het aantal meldingen van rattenoverlast met zo'n 25%. Ja, die slimme vallen vormen volgens de stad een volledig veilig alternatief voor de klassieke rattenbestrijding met gif.

En op deze donderdag valt zo'n beetje het doek over de hittedagen in Limburg. Morgen zakken de maxima en straks er meer over. Laidback en Sunshine Reggae, nu gevolgd door Demis Roussos. Ja.

Dat was hem, Demis Roussos. En morgen vrijdag worden de nieuwe inclusieve speeltoestellen in de speeltuin van de kinderboerderij Pietersheim officieel geopend. De gemeente Lanaken en VZW Pietersheim nodigen daarbij alle inwoners uit om dit feestelijke moment mee te beleven. Want dankzij de uitbreiding kunnen voortaan nog meer kinderen samen spelen. En die speeltoestellen zijn ook toegankelijk voor kinderen met een handicap, zodat iedereen volop kan genieten van uren speelplezier. Dus morgen iedereen welkom voor een gezellige namiddag voor jong en oud. Alle kinderen krijgen trouwens een gratis ijsje aangeboden. En dat dus morgen om vanaf 4 uur aan de kinderboerderij Pietersheim. En die vindt u aan de Neerharenweg nummer 12.

Boudewijn de Groot en dat in Vrienden van Vroeger. Zometeen weer ons muzikaal feit van vandaag op deze 16e juli. Maar eerst nog deze van The Three Degrees.

Ja, toch iets meer dan 3 degrees vandaag. Dat waren ze hier met deze When Will I See You Again. En dan naar ons muzikaal vrijheid van vandaag, 16 juli. En we belanden in 62, want dan zijn er de Surf Rockers van The Beach Boys. Zij tekenden op deze dag in 1962 hun eerste grote 7-jarig platencontract bij Capitol Records. Hun allereerste release onder dit label was de instant klassieker Surfing Safari.

Nog een beetje Vlaams goud hier in deze uitzending van Hallo Limburg met Jimmy Frey en zijn rozen voor Sandra. Straks deel 2 hier van deze Hallo Limburg. Ik heb nog onder meer deze van Harold Melvin en de Blue Notes. En zijn vraag is: Where all my friends?

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Een agent van de politiezone Brussel-West heeft 3 jaar cel met uitstel gekregen voor drugsgebruik tijdens de diensturen. De man liep in februari tegen de lamp toen hij cocaïne gebruikte in de toiletten van het commissariaat. De rechter achtte hem ook schuldig aan de diefstal van €525 uit een kluis. Hij mag 5 jaar lang geen openbaar ambt uitoefenen en moet zich laten begeleiden voor zijn drugsverslaving. Tijdens de eerste 2 weken van juli is het aantal vakantiegangers met autopech gestegen tegenover vorig jaar. Dat meldt mobiliteitsorganisatie Touring. Veel mensen kiezen voor een autovakantie dichtbij en krijgen door de uitzonderlijke hitte te maken met pech onderweg. Het gaat vooral om beschadigde banden, problemen met het koelsysteem en met de batterij. Het aantal oproepen voor medische bijstand daalde dan weer in vergelijking met diezelfde periode vorig jaar. Frankrijk heeft sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog nog nooit zoveel natuurbranden gekend als nu. Dat zegt president Macron. In totaal is al meer dan 35.000 hectare natuurgebied verwoest. Nog in Frankrijk geldt in 30 departementen code oranje voor zware onweersbuien. In de rest van Frankrijk is dat code geel. De spanningen na de halve finale tussen Engeland en Argentinië op het WK voetbal lopen verder op. De Britse regering eist dat de FIFA een onderzoek start nadat Argentijnse spelers de zege vierden met een omstreden spandoek. Daarop stond dat de Falkland-eilanden aan Argentinië toebehoren. In de jaren 80 vochten de Britten en de Argentijnen daarover een bloedige strijd uit. Daarna werd de eilandengroep Brits grondgebied. Het conflict kostte aan meer dan 1000 militairen het leven. Mogelijk riskeren de Argentijnen een sanctie voor hun gedrag. De zon blijft nog even schijnen bij maximaal rond 30 graden. Morgen mogen we iets meer wolken verwachten. We halen dan een graad of 28. Het weekend kondigt zich droog en gevoelig frisser aan.
1: Your attention, please.
2: Dit is Koen Bak.

aan de band rond John Fogerty. Dat was CCR en Looking Out My Back Door. Heel goede avond. Fijn dat je luistert naar Radio Ludo. Welkom in deel 2 van Hallo Limburg met Strakjes. Morgen ben ik de bruid van Willeke Alberti, maar eerst Straggle Lee. Dit keer de uitvoering door Pat Boone.

Ja, wereldberoemd in de Lage Landen. Wilke Alberti en Morgen ben ik de bruid. En nu wat glamrock uit de jaren 70 van deze Britse formatie Mud in Dynamite.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde direct los. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en bio's.
0: Dat is Alvo.
1: Dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.

dat was rustgevende muziek van deze Freddy Aguilar in Anak. En hou er rekening mee dat volgende week maandag en dinsdag heel wat gemeentelijke diensten zijn gesloten. Maandag 20 juli is dat omwille van de Brugdag en dinsdag 21 juli omwille van de Nationale Feestdag.

stilzitten is geen optie bij deze plaat van Jan de Wilde en Joke. En VTM-reporter Farouk Özgünes zal vanaf september aan de Hogeschool PXL in Hasselt de vakken onderzoek, journalistiek en undercover journalistiek gaan doseren. Studenten leren hoe ze zelf nieuws maken, bronnen controleren en maatschappelijke misstanden onderzoeken. Volgens Özgünes leer je de onderzoeksjournalistiek niet uit een handboek, maar moet je zelf nieuwsgierig zijn en zelf op onderzoek gaan. Wow.

Nou, dat was muziek van UB40 in deze Can't Help Falling in Love. En dan naar het festivalterrein in Kiewit Hasselt, want daar is men gisteren al officieel gestart met de opbouw van Pukkelpop. Tegelijk maakte de organisatie ook 29 nieuwe namen bekend en konden ze ook aan dat het Backyard Podium dit jaar al vanaf donderdag opent. Op de affiche daar onder andere Deus, Isaac Roe, Mo, Alice May en Anton. En hou dus rekening dat vanaf donderdag die Backyard Podium al reeds geopend is. Meer informatie via pukkelpop.be.

dat was Billy Vong en dat in deze Berlin Melody. Het weer vanavond, vannacht helder, minima rond 16 graden. Morgen krimpt de wind naar het noorden en houden we vele wolken, maar het blijft meestal droog. Vooral ten zuiden van Sambre en Maas vallen buien, mogelijk met onweer en dan maxima rond 26 graden. En in het weekend dan wisselen zon en wolken elkaar af en haalt het kwik nog zo'n 23 graden.

Dat was muziek van Patrick Juvert en dat in Sonja. Zometeen weer onze muzikaal feit van vandaag, 16 juli. Maar eerst nog deze van Tom Jones.

ja, veel al geprobeerd, maar weinig echt gelukt deze stem na te bootsen van Tom Jones, hier met A Minute of Your Time. En dan weer ons muzikaal feit van vandaag, 16 juli. En daarvoor gaan we zo'n 3 jaar terug in de tijd. Want dan wordt Jane Birkin, die toen 76 was, thuis levenloos aangetroffen. De zangeres, actrice, is legendarisch vanwege haar samenwerking en relatie met Serge Gainsbourg. Ja, dat nummer Je t'aime van non plus, 2 maal een hit, is nog steeds het enige Franstalige nummer 1 hit in Groot-Brittannië.

Ja, de twee grote sterren uit de film Grease, dat waren wijlen Olivia Newton-John en John Travolta in deze You're the One That I Want. En nu naar deze van Bob Seger en dat samen met zijn Silver Bullet Band in Against the Wind.

Nou, toch wel heerlijke plaat van Bob Seger samen met de Silver Bullet Band in Against the Wind. Ja, en daarmee is het echt amen en uit wat betreft deze uitzending van Hallo Limburg. Morgen doen we het nog een laatste maal deze week dan wat betreft Hallo Limburg. En we rollen af met Little Willie John en dat in Fever.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Ik ben misschien te laat geboren, of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten.

Ik ben gelukkig niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en geen bezwaar.

Ik zal ook wel eens een keertje sterven. Daar kom ik echt niet onderuit. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven en verder zoek je er maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. Maar laat me blijven wie ik ben.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Tim Merlier heeft de 12e etappe gewonnen in de Ronde van Frankrijk. Onze landgenoot was de snelste in de massasprint. Het is al de 3e ritzege voor Merlier in deze Tour. In totaal staan 3 Belgen in de top 5. Jasper Philipsen werd 3e en Milan Fretin kwam als 5e over de eindstreep. De Nederlander Olaf Kooi finishte als 2e. In de slotfase was er wel een zware valpartij, waardoor verschillende renners niet meer konden meestrijden voor de overwinning. Een agent van de politiezone Brussel-West heeft 3 jaar cel met uitstel gekregen voor drugsgebruik tijdens de diensturen. De man liep in februari tegen de lamp toen hij cocaïne gebruikte in de toiletten van het commissariaat. De rechter achtte hem ook schuldig aan de diefstal van €525 uit een kluis. Hij mag 5 jaar lang geen openbaar ambt uitoefenen en moet zich laten begeleiden voor zijn drugsverslaving. Tijdens de eerste 2 weken van juli is het aantal vakantiegangers met autopech gestegen tegenover vorig jaar. Dat meldt mobiliteitsorganisatie Touring. Veel mensen kiezen voor een autovakantie dichtbij en krijgen door de uitzonderlijke hitte te maken met pech onderweg. Het gaat vooral om beschadigde banden, problemen met het koelsysteem en met de batterij. Het aantal oproepen voor medische bijstand daalde dan weer in vergelijking met diezelfde periode vorig jaar. Frankrijk heeft sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog nog nooit zoveel natuurbranden gekend als nu, dat zegt president Macron. In totaal is al meer dan 35.000 hectare natuurgebied verwoest. Nog in Frankrijk geldt in 30 departementen code oranje voor zware onweersbuien. In de rest van Frankrijk is dat code geel. De spanningen na de halve finale tussen Engeland en Argentinië op het WK voetbal lopen verder op. De Britse regering eist dat de FIFA een onderzoek start nadat Argentijnse spelers de zege vierden met een omstreden spandoek. Daarop stond dat de Falkland-eilanden aan Argentinië toebehoren. In de jaren 80 vochten de Britten en de Argentijnen daarover een bloedige strijd uit. Daarna werd de eilandengroep Brits grondgebied. Het conflict kostte aan meer dan 1000 militairen het leven. Mogelijk riskeren de Argentijnen een sanctie voor hun gedrag. De zon blijft nog even schijnen bij maximaal rond 30 graden. Morgen mogen we iets meer wolken verwachten. We halen dan een graad of 28. Het weekend kondigt zich droog en gevoelig frisser aan.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Een DJ-set van Tomorrowland aan het Oxygebouw in Brussel heeft heel wat verontwaardiging uitgelokt. Het gaat om een van de pop-up events die de organisatoren plannen in aanloop naar het eerste festivalweekend. Op exact dezelfde plaats op het Muntplein woedde dinsdag nog een hevige brand die aan 6 mensen het leven kostte. Een lokaal burgercollectief noemt de timing en de locatie respectloos. Tomorrowland zegt dat voor de set 1 minuut stilte is gehouden. Een man uit Lubbeek in Vlaams-Brabant krijgt 4 jaar cel met uitstel voor een hele reeks feiten van voyeurisme en exhibitionisme. De meeste daarvan speelden zich de 2 voorbije zomers af op bussen, telkens in het bijzijn van meisjes of jonge vrouwen. Uit analyse van zijn laptop bleek ook dat hij regelmatig onder de rok van vrouwen probeerde te filmen. Diverse feiten pleegde hij toen hij al onder probatievoorwaarden stond. De man moet zich nu intensief laten begeleiden. De Britse regering wil meer beperkingen invoeren voor tieners op sociale media. Volgens de BBC zullen gebruikers van 16 en 17 jaar apps als Instagram en TikTok verplicht moeten uitschakelen tussen middernacht en 6 uur 's ochtends om een minimale nachtrust te verzekeren. Eerder was voor Britse jongeren onder de 16 al een totaalverbod op sociale media aangekondigd. Ook de nieuwe maatregel stuit meteen op kritiek. In Myanmar zijn deze maand al zeker 500 vluchtelingen omgekomen bij scheepsrampen. Dat melden de Verenigde Naties. 2 boten kapseisden vlak voor de kust. De slachtoffers zijn Rohingya. Dat is een moslimminderheid in het Aziatische land die al tientallen jaren onderdrukt wordt. Wellicht wilden ze vluchten naar buurland Bangladesh. En in het wielrennen is de eerste etappe in lijn van de Baloise Ladies Tour gewonnen door Nienke Veekhoven. De jonge Nederlandse spurte in Knokke-Heist sneller dan haar landgenote Cole en de Britse Zoe Backstedt, die de leiderstrui behoudt. Lotte Kopecky was pas 9e in de sprint. Tijdens de nacht is het nog warm, 15 tot 20 graden. Het zuidoosten maakt kans op een onweersbui. Daarna een vrijdag met ietsje meer wolken dan de voorbije dagen en maxima tot 27 graden. Op de meeste plaatsen blijft het droog.

yeah.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

gleed. En alle duistere lieden die in dit oord vertoelden, keken ongenadig op haar heupen neer. En als ze dan meteen haar laatste greep uitvoerde, klapte ze in hun handjes en gilde keer op keer van op Marlene, mooie buik en mooie benen. Op Marlene, op Marlene, op Marlene, hoi.

niemand die nog riep, maar hop, maar een hop. Alleen de brave vrouwen van hen die haar aanbaden, wezen haar venijnig met de vinger na. Van kijk eens dat meisje, beruchte maar haar daden. Het is een echte schande, hoe kan zoiets bestaan? Want foei Marlene, foei Marlene, met je blote buik en benen. Foei Marlene, foei Marlene, foei Marlene, foei. Marlene, foei.

meubels ging verstrooien in een dergelijk kroegje, maar incognito dan. Hij zag Marlene dansen en sloeg in wilde vlammen. Bij elke beweging, dit lieve kind ook deed. Hij raakte overstuur, omstrengelde zijn handjes en ook al zijn lippen.